mechiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obunamu bwaffe bonna kale yogera na bino.